Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Jou stasie daar.

Ja, ik heb een lekker lezing gekregen hier van Johan Smith af. Johan Smith van KZN. Ik neem aan, Johan, ja, kun je lekker nog daar boer in Pietersburgse wereld samen met Diana. En hier is Johan's lezing. Kom eens kijk wat we graag horen. Maar ons gaan sy lesie van muziek speel net na die handelsbreek. Hoor, en net eers gaan vinnige handelsbreek neem. Dan luister ons na The Clan met I'll Tell Me Ma. Hy het ook gevra vir Living Thing van ELO en Seasons in the Sun van Teddy Jacks. Dit is vir Johan Smith net na die handelsbreek.

0: You're in the market for a car. Listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Harties FM, waar ons dingen anders doen.
1: Maar ja, tuurlijk, het is natuurlijk goedenavond. En juist is pas ingeschakeld. Bij welkom. En hier is mensen wat die is daar ingeschakeld is daar van Sophia Town. Ze kan daar Johannesburg luisteren ook. Natuurlijk, die is daar Polieme Wankel samen met hen. Die hele wereld luisteren. Wat meen je? Daar in Kaapstad luisteren allemaal via die zenders van jouw statie. En Harties FM ze sporen wat wereldwijd gaan, zover als Londen. In Engeland. Goedenavond, Sophia Town, Johannesburg. Kan het vanavond? De boodschap van Ali Pant in Sophia Town uit, komt van Ellen af. Hij zegt: goedenavond, Hein. Ik wil graag een speciale dat ik je opdra en oerdra aan Hein en Esther. Dat is zeker echt, man. Esther, boodschap daar van Constantia Kloof. En met een mooi luister, die boodschap is ook van haar. En dan ook aan Tokkie en Jolandi. Hulle is daar van Sophia Town. Speel alsjeblieft hulle in een wereld vol biljoenen. Een wereld van biljoenen. Gesing door Sturgeon. Ja, ik ga hem nou speel. Waar dank je, Wijn. Lekker hand, man. Dat is Ellen van Sophia Town, Johannesburg.

0: Ja, toe Ellen, ek hoop julle geniet die dans, so fine town. Joburg. So het klink hy in een wereld vol biljoene van sturgeon.
1: Artis FM.com.

Oh, de prachtige gitaar van Sturgeon. Een wereld vol biljoenen. Biljoenen liefde, biljoenen mensen. Biljoenen luisteraars voor ons gunstige radiostatie. Door ons WhatsApp-nummer in de lief, jouw boodschappen en liedje verzoeken is 061-511-2602. Ik weet dat hierdie programma is al 4 jaar aan de gang. Wel, 4 jaar van het ik om aanbied. Amper 4 jaar. Ons bij het baie mooi uitwerk, denk dat hierdie augustus 2026 is het precies 4 jaar. Alta zal weet, Alta wat saamkeer van die begin af, Alta Terrence. Als ook een speellijst op Spotify. Wat ik eindelijk moet opdateren, doen het niet altijd niet. Ik moet het opdateren, ik denk ik ga het begin meer en meer doen nou. Maar als een speellijst op Spotify, wat bekend staan als Volume Winkel Samadijn, is die muziek wat jij aangevraagd voor die laatste 4 jaar.

Meneer Hitteman, die volgende boodschap komt van Altdorf, Alden Clarence. Vanuit de Bispoort. Ja, die volgende ene keer is voor Esther. En voor Hein. Hein is nou ek. Esther Boot aan Hein van Wijk. Speel voor hulle Marcia Ravens. Catch me, I'm falling in love. Goodness. Dankie aan jou, Alta. Ons waardeer het en so klink hy.

Lekker daar sê, omroeperskeuse gewees daar. Nou is het op die kop 7 uur. Hier is een boodskapje van Johan Smith af. Daar van Pietersburgse wereld. Johan, dankie vir die saamkeur. En hy sê, kom ons vang een bykie spoed, man. Net so bykie spoed, man. Ek sien hier soort strandplakkies van Bloemfontein ook. My vinnige hallo sê gestuur hier op WhatsApp. Goeienavond, Ronel. Welkom. Maar Johan het gesê, ons moet spoed vang. Hy vraag vir Nutbush City Limits van Ike en Tina. I love rock and roll van The Joan Jett and the Black Arts en as ook Let It Be Rock van Bon Jovi. Kom ons kyk of ons die 3 gauw daar vir Johan kan gee. Maar ek mag dit ook afwissel ook met strandplakkie se muziek. Ek sien sy is bezig om die boodskapie te tik daar. Maar kom ons luister eerst na hierdie ene Nutbush City Limits van Ike en Tina. Is aangevraagd door Johan Smith van Pietersburg.

0: край.
1: Daar is al so baie langs die pad verloor. Nou volg ek die paadjie terug op my spoor. Daar was vriendskap en rykdom, hartsgoed en voorspoed, dinge meer kostbaar as goud. Maar elke ochend hang die son nog